0: zakken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Lekker, nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?
6: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.

0: komt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

0: The Beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
4: Hi, Bert hier. Elke werkdag sta ik klaar om samen met jou de dag te starten in de ochtend op Hot Dance Radio. Vanaf 8 uur schud ik je wakker met de lekkerste tracks, de laatste nieuwtjes voor onderweg of bij de koffiemachine, of opvallende verhalen en natuurlijk een flinke dosis goede vibes.
5: I'll only bring it close to my lips, yeah. I'll only bring it close to my lips.
4: Of je nou onderweg bent.

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: with a beat. ATS Radio.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Lekker. Nieuwe auto?
4: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
3: Wat regelen ze dan?
4: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
3: Move.nl. MOOOVE.nl.
4: Met 3 O's.
5: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
6: Klaas IT Consultancy.
7: Waar kunnen we u mee helpen?
8: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
9: Hot Dance Radio app.
8: The Hot Dance Radio app. Turn up the heat.

0: fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: this.
1: These are next. When Hot Dance continues. Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Voor horroropmaat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
4: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

0: ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: are next. When Hot Dance continues.
1: Hot Dance Radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
6: Lekker. Nieuwe auto?
7: Ja, via move.nl met 3 O's.
6: Wat regelen ze dan?
7: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
6: Move.nl. MOOOVE.nl.
7: Met 3 O's.
8: Hey, dit is Daniel Moro. Check out the beauty of sound op Hot Dance Radio. Elke derde zondag van de maand van middernacht tot 1.
9: Turn up the heat.

0: stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: dream with me.
1: Hits with a beat.
2: Atlas Radio.
3: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Consultancy.
5: Waar kunnen we u mee helpen?
6: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
7: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
8: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
9: When you close your eyes, the adventure begins.
8: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.
2: Turn up the heat.

0: Freak You op All Dance Radio. We gaan even boodschappen doen, maar zometeen zijn we terug met Adam Poort en Hannah Lang en Roro. Good Love. Zometeen na de break.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Laten we het vooral niet moeilijker maken dan dat het hoeft te zijn. Het is vrijdagochtend, de laatste dag voor het weekend. Dimitri Vegas en Like Mike bij Hot Dance, Complicated. Daarvoor Tiësto en Vintage Culture. Give Me Something. Lekkere koffie bijvoorbeeld. Gisteravond in de studio, James Hype en Sam Veld. Die mixen vind je dadelijk terug in de Hot Dance Radio app. Tot 12 uur is dit de ochtend met alleen maar hits with a beat.

Dance Radio. Dit is de laatste 1-2 step. En elke mens zet zo'n 4 tot 6.000 stappen elke dag. Iets meer dan 1-2 step. Maar daarna kun je ook even chillen met Hot Dance. Met bijvoorbeeld Rockabye. Dit is Clip.

0: These are next.
1: Save me tonight.
0: When Hot Dance continues. Hits with a beat.
2: Hot Dance Radio.
3: Voor horroropmaat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
4: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Voor horroropmaat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
5: Your

Goedemorgen, Jennifer Lopez en David Guetta bij Hot Dance, Save Me Tonight. Mijn naam is Bert, ik ben tot 12 uur bij je met de ochtend. Zometeen Silver Bampa on tonight. En dit is de Bauza uit het Hoge Noorden.

Corey samen met Bryson Tiller, What Would You Do? En het is niet de vraag, wat zou je doen? Het is de vraag, wat ga je doen dit weekend? En dat vertel ik je zometeen om 10:15 in de Weekend Access. Dan weet je weer precies bij welke festivals en clubs je nog wel naar binnen kan komen. Na muziek van MK en Clementine Douglas, Come Find Me bij Hot Dance.

0: Sander Cavazzo en Avicii Without You bij Hot Dance Radio. We gaan even boodschappen doen, maar daarna hoor je de DJ die gisteravond in Hot Dance Session zat en vandaag nog even wil uitslapen. Nee, ik ben het niet.
1: Lekker, nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: and wake me up.
1: Rise and shine, sleepyhead.
2: I'll be waking up in the morning.
1: Hot Dance Radio.
0: Gisteravond stond hij nog hier in de studio een setje te knallen. En nu hoorde je hem alweer op Hot Dance. Het kan heel snel gaan. Hij wilde eigenlijk niet wakker worden. Don't wake me up bij Hot Dance Radio. Zometeen hoor je Afrojack, Never Forget You. Maar eerst het nummer wat zomaar de zomerhit van het jaar zou kunnen worden. Tenminste, als jij dat vindt. Jungle heeft een nieuwe samen met Ultra Naté. Die heet I'm Moving to the Sun en die hoor je nu op Hot Dance Radio.

0: trekt en vooral heel veel zon. Jonas Blue en Maliv, The Edge of Desire, de zomerhit van vorig jaar. En dit zijn Calvin Harris en Ellie Goulding. Dit is Free op Hot Dance Radio.
1: What do I say now?

0: Caesar next. I said, when Hot Dance continues. Hits with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
6: Lekker. Nieuwe auto?
7: Ja, via move.nl. Met drie O's.
6: Wat regelen ze dan?
7: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
6: Move.nl. MOOOVE.nl.
7: Met drie O's.
8: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
9: Hot Dance Radio app.
8: The Hot Dance Radio app. Turn up the heat.

Punt Jorden, Just Day, Jackstyle en John. Turn the lights off bij Hot Dance Radio. Binnen nu en 10 minuten hoor je naar welke festivals en clubs je nog wel kunt gaan met een geldig kaartje. Zometeen in de Weekend Access.

gaan we eens even kijken naar welke feestjes we nog kunnen dit weekend. Als je nog geen plannen hebt tenminste, dan heb ik nog wel wat plannen voor je. Vanavond om 11 uur kun je bijvoorbeeld al terecht in Club Nix in Amsterdam. Met Vrijdag is Nix. Kinetic Lolo brengt de techno. En Nina Sanetti, DR Prime en Jaco B. Die staan in de house area. Dan ook vanavond, tenminste op het snijpunt tussen vanavond en zaterdagochtend. In de Supper Club hebben we The Sun, de Summer Edition. Lekkere reggaeton om een klein dansje op te doen. En morgenmiddag om 12 uur beginnen we in het Amsterdamse Bos in Amstelveen. Met vunzige deuntjes.

Utrecht vanaf een uurtje of 11. Maar op zondag, dan gaan we traditiegetrouw altijd even afteren bij de thuishaven Amsterdam. Daar staat Prunk 10 uur lang te draaien tot 11 uur 's avonds. En om 1 uur 's middags kun je ook nog naar een leuk evenementje toe bij de Gaasperplas. Guilty Pleasure presents Busta Rhymes. Dat was de Weekend Access voor deze week. Snel door met de hits with a beat. Alessa staat voor je klaar en dit is John Summit.

0: gemeend. Ja, dat is een doordenkertje. Je hoort ze allebei na de break hier op Hot Dance Radio.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Rietel en alle velden, Stern Me On bij All Dance Radio. Er is weer een verkiezingje geweest. En niet zomaar een verkiezing. Dit keer is het vanuit DJ Mag. En daar vroegen ze, wat is het beste festival van 2026? En, wat denk jij? Wat zou het beste festival van 2026 zijn? Ja, Tomorrowland inderdaad. Nummer 2, EDC Las Vegas, Untold in Roemenië weer derde. Maar het mooiste nieuws is misschien nog niet eens wie het beste festival is geworden. Maar dat Nederland is gestegen naar de tweede plek van beste festivallanden. En dat komt dan ook weer door een bepaald feestje met een wat hardere muziekstijl. Verknipt bijvoorbeeld. Is erg hoog gewaardeerd, waardoor Nederland doorschuift naar de tweede plek in beste festivallanden in de hele wereld. Tiësto komt daar vaak, die hoor je zo. En dit is Armin van Buuren.

0: These are next. When Hot Dance continues. Hits with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Consultancy.
4: Waar kunnen we u mee helpen?
5: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
6: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
7: Hot Dance Radio is more than just music. Music. It's a movement. With mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners, your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how. Turn up the heat.

As all around the world. Dit is Hot Dance Radio tot 12 uur. Ben je al klaar voor het weekend? Nee, nog niet? Nou, dat neem ik goed nieuws voor je, want dat hoeft ook nog niet helemaal. Je hebt nog wel even. Maar vanavond om 6 uur, dan helpt de Morrisman je wel het weekend in. Met 2 uur lang de Weekend Beats Mix. Tussen 6

0: je l'aime. Qu'elle soit belge, américaine, qu'elle soit roumaine, même si notre amour gêne.
1: Stromae die was gestopt, maar door Paul Kalkbrenner toch weer in het zadel geholpen. Kussen zwaar klaar op Hot Dance Radio. En speciaal dan voor Stromae. A tout à l'heure, après la pub. Wat? Tot zo naar de reclame.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Mijn Dirty Cash en ik gaan zometeen weer naar huis. Maar om 3 uur dan is Buddy hier weer om samen met jou het weekend in te rijden. En vanaf 6 uur heb je dan de Weekend Beats Mix van The Morrisman. Om echt even een klein dansje te doen. En mij hoor je.

0: Hot Dance Radio. Voor horren op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorren.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorren.nl/radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
0: Voor horren op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorren.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorren.nl/radio.
2: Purple Disco.
3: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.

0: stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat

0: These are next.
1: Free your mind. My love is what you find.
0: When Hot Dance continues. Hits with a beat.
2: Hot Dance Radio.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft.

0: trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
3: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
2: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
2: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Lekker. Nieuwe auto?
6: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
5: Wat regelen ze dan?
6: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
5: Move.nl. MOOOVE.nl.
6: Met 3 O's.
7: Hey, hey, let's go. 10 p.m. on Friday. Defected Radio brings you peace.

0: ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up the beat.
3: Hot Dance Radio.

0: with a beat. ATS Radio.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
5: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

0: Dance.
1: These are next. When Hot Dance continues. Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
4: Hi, wij zijn Mr. Bell en Weasel. Nee, je hoort ons iedere zaterdagavond in de Koekoesnest om 9 uur.

fan, ontzettend fan, de Bauza Magnetic. Een zomersgevoel krijg je hier bij Hot Dance Radio via DAB Plus in Noord-Holland. Welkom op je vrijdag, richting een weekend met James Hype en dit.

Dance Radio. Het is een beetje een gekke samenwerking tussen Chesto en Stevie Appleton. Je hoort het ook een beetje aan de sound. Het is anders dan anders. Maar ja, als je zo lang in het vak zit en zoveel muziek geproduceerd hebt, wil je misschien af en toe net even dat andere. Blue, hoorde je. Dit is Hot Dance Radio. Welkom bij de nieuwe middagshow Brand in de Middag. Paul Kalkbrenner richting je weekend met No Goodbye. En dit is Awake Tonight, Afrojack, samen met Sia en David Guetta.

0: Run en ook Fred Again en de Blessed Madonna hoor je zometeen met We've Lost Dancing.
1: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up

through this, what comes next will be marvelous.

0: Away.
1: Adens Radio met Ja Offenbach en Miles Away. Daarvoor hoorde je nog Fred Again en The Blessed Madonna en We've Last Dancing. Het is een beetje een liedje uit de coronaperiode. Daar gaat het ook wel een beetje eigenlijk om dat we toen niet meer mochten dansen. Moest alles op 1,5 meter. Het heeft toch een soort van nostalgische waarde gekregen, die plaat. Niet dat we heel gelukkig terugkijken naar die periode, maar ja, het is toch iets wat er dan toch bij hoort. Hey, welkom. Heb je verzoekjes richting je weekend? Laat het weten via onze app. Dat kan je downloaden via je app store, zeg maar. Of via hotdanceradio.nl. Misschien je favoriete plaat? Lost Frequencies hoor je sowieso. MLP, the less I know, the better.

0: Hot Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.

0: route naar IT-succes.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
3: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
4: Lekker. Nieuwe auto?
5: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
4: Wat regelen ze dan?
5: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
4: Move.nl. MOOOVE.nl.
5: Met 3 O's.
6: What's up, everyone? This is Fede Legrand. Check out my show Dark Light Sessions every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.

Radio. Ja, welkom. Barry Brandt hier. Nieuwe middagshow met iedere dag tussen 3 en 6 de allermeeste muziek. En helemaal op je vrijdag is dat leuk. Gaan we namelijk richting allemaal leuke, mooie mixprogramma's die je hoort op deze zender. Ja, hotdancedradio.nl vind je.

0: Captain and Save My Love richting je vrijdag met zometeen John Summit en ook Wiz DMC. Bees and Honey, zometeen Show Me Love.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Hot Dance Radio brandt in de middag met muziek van Milkshake. Kaylee's in de remix van Alex Wan. Het is nou een beetje wisselvallig weekje. Aankomende week, volgende week wordt het 28 graden, wordt het echt weer warm. Maar voorlopig hier een beetje zon, een beetje regen, 23 graden. Ja, eigenlijk precies Nederlands zomerweer met Calvin Harris op Hot Dance Radio.
1: Why wait to say, at least I did it my way.

Evers is Love is the Only Thing. Daarvoor nog Calvin Harris en My Way. Het is Hot Dance Radio waar je naar luistert. Iedere maandag tot en met vrijdag. Brand in de middag tussen 3 en 6. Avicii.

0: this.
1: These are next.
2: Upside down. Boy, you turn me. Boy, you turn me.
1: When Hot Dance continues.
3: Far away from home, but you're in my mind. Everywhere I go, you're by my side.
1: Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
4: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Consultancy.
6: Waar kunnen we u mee helpen?
7: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
8: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
9: Yo, what's up everyone? This is Miss

Hot Dance Radio. Samveld samen met Leonie en Far Away From Home. Welkom bij het station wat 24 uur per dag het allerbeste brengt in de dancewereld. En dat niet alleen, ook onze dance mix programma's zijn om je vingers bij af te likken. Check het via hotdanceradio.nl. De line-up is groot, kan ik je vertellen.

0: Je mag er wel van houden, maar het is ook heel duur, hè? Christian Dior. Door de MK, Crystal. All Dance Radio, zometeen Alesso. En ook Jonas Blue ga je horen met Ads of Desire.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl. Met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now.

het weerbericht van de komende dagen. Het weekend ziet er eigenlijk redelijk uit. Af en toe wel wat regen. Temperaturen rond de 23 à 24 graden met een zonnetje. Volgende week dan wordt het langzaamaan weer wat warmer. Gaan we richting de 30 graden weer. Zo bloedvoorzienend heet wordt het niet meer. Disclosure.

Hot Dance Radio. Vanaf de weekend warm-up. Vanaf 8 uur Defected Radio. Vanaf 10 uur en The Sound of Love. Ja, je kan hier gewoon de hele avond lekker je radio aanzetten. Hoef je niet naar de club, want ook middernacht gaan we nog door met allerlei leuke danceprogramma's. Je vindt het op hotdanceradio.nl, de hele programma.

0: maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
0: Voor horren op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
2: Hi, Bert hier. Elke werkdag sta ik klaar om samen met jou de dag te starten in de ochtend op Hot Dance Radio. Vanaf 8 uur schud ik je wakker met de lekkerste tracks, de laatste nieuwtjes voor onderweg of bij de koffiemachine, opvallende verhalen en natuurlijk een flinke dosis goede vibes.
3: I'll only bring it close to my lips, yeah. I'll only bring it close to my lips.
2: Of je nou onderweg bent.

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
3: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
2: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
2: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Lekker. Nieuwe auto?
6: Ja, via move.nl. Met drie O's.
5: Wat regelen ze dan?
6: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
5: Move.nl. MOOOVE.nl.
6: Met drie O's.
7: Purple Disco.
8: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
9: Turn up the heat. Turn up the beat. Summertime on Hot Dance Radio.
10: Hot Dance Radio.

0: Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

NTO featuring Mon Rouge. En je hoorde I Care For You. Yes, yes. Het weekend is begonnen. Je luistert naar Hot Dance Radio. En dit is de Weekend Warm-up met mij, Peter Blank. 2 uur lang de beste house, progressive house en melodic house en techno om jouw weekend echt goed te starten. Nieuwe releases, frisse remixes en natuurlijk jouw favoriete club sounds. Allemaal hier, allemaal op Hot Dance Radio. Dus zet het volume lekker open. Laat die weekstress los, want dit is je muzikale voorproefje van het weekend. Let's get this warm-up started.

Zijn echte naam is Jesus Aparicio. En dan gaat het de naam Parisior. En dat is denk ik wat makkelijker uit te spreken voor iedereen. Je hoort dus de nieuwste track en die heette Human Control. Nu schakelen we over naar Nico Antuna. Ook Spaans sprekend, maar in dit geval afkomstig uit Mexico. En hij heeft een nieuwe track uitgebracht. En die draaien we natuurlijk graag hier op Hot Dance Radio. Dit is Perfect Night.

0: Deze track is alweer ruim 30 jaar oud, kan je je voorstellen. Maar het blijft een hele mooie classic en hij blijft heerlijk om te draaien. Robert Miles hoorde je natuurlijk met Children. Zometeen naar de break, Marshall Mixer met Lucid Horizon. Tot zo.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Ja, schitterend mooie track van Marshall Mixer. Je hoorde Lucid Horizon. En ja, wat een beetje grappig was, ik moest deze man natuurlijk even opzoeken. En ik kwam op zijn Instagram terecht. Weet je hoeveel volgers dat deze man had? 1. Ja, dat kon natuurlijk niet over hem hart te krijgen. Dus bij deze, hop, hij heeft er nog eentje bij. Hij heeft nu 2 volgers. Maar volg hem, want het is echt wel lekkere muziek wat deze man uitbrengt. Nu tijd voor Steve Bryan samen met Epilogue. Dit is The Magic Life, oftewel de Magia Vitae, zoals de track officieel heet.

Robbie Rivera samen met Benny Camaro en de zang van Jabba. Je hoorde Things Are Changing. Nu een heel mooi voornemen van Christian Burns en Mark Novas. Dit is Let Me Love You.

0: luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
4: The Hot Dance Radio app.

Everything else could wait van Airbase. En welkom terug bij het tweede uur van jouw weekend warm-up hier op Hot Dance Radio. Dit is Ferry Korsten samen met Clarity. Reanimate in de Ferry Korsten reprint.

No Name. En was jij trouwens een van de gelukkigen van de kaarten voor Fridays on the Beach? Of ben je op een ander leuk feestje geweest? Ja, inmiddels is de temperatuur natuurlijk wel weer een beetje wat gezakt ten opzichte van vorige week. Maar ik kan je verzekeren, leuke feestjes komen er nog aan. En als dat zo is, en wij hebben kaarten voor je, ga je dat hier als eerste horen. Ja, een beetje loze belofte nu aan jullie, maar het is even wat het is. Hier ga je het als eerste horen. Nu op Hot Dance Radio, Hydro

0: Ja, deze man draait al heel wat jaren mee en hij blijft nog steeds lekkere producties maken. Ik heb het over Johan Gielen, in dit geval in zijn alias Airscape samen met Katie Ska. Je hoorde All of Me for All of You. Zometeen naar de break, Above and Beyond met Feel the Vibe. Tot zo.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Tom Tebeer op Dance Radio en je hoorde Stronger Every Year. En dat was hem alweer. De weekend warm-up hier op Hot Dance Radio. 2 uur vol house, progressive house en melodic vibes om jouw weekend goed te starten. Voor nog een uur heerlijke beats in de mix. Luister je van zaterdag op zondag van middernacht tot 1 naar Peter Blank in Vibes. Met deze keer ondergetekende in de mix. Dank dat je erbij was. Ik ben Peter Blank en ik hoop dat je nu helemaal in de weekendmodus bent. Volgende week vrijdag, dezelfde tijd, dezelfde station met weer verse tracks. Geniet van je weekend en keep the vibe alive. Doei doei!

0: Lekker. Nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl. Met drie O's.
0: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's. Meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
0: Move.nl. MOOOVE.nl.
1: Met drie O's.
2: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Consultancy.
4: Waar kunnen we u mee helpen?
5: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
6: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
7: When you close your eyes, the adventure begins.
6: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.
8: Turn up the heat.

feel it? I said, can you feel it?

0: komt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app. Hot Dance Radio app. The Hot Dance Radio app. Turn up the heat. Turn

0: ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
6: Turn up the heat. Turn up the beat. Summertime on Hot Dance Radio.
7: Hot Dance Radio.
8: 3, 2, 1. Shining the spotlight on the world's finest electronic dance music.

0: Lekker. Nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl met drie O's.
0: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
0: Move.nl. MOOOVE.nl.
1: Met drie O's.
2: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Consultancy.
4: Waar kunnen we u mee helpen?
5: Hij fotografeerde de grootste popsterren ter wereld. Pink, Lady Gaga, Madonna en nu jij. Fotograaf Paul Barendrecht maakt krachtige portretten en beelden die blijven hangen. Vind zijn contactgegevens op paulbarendrecht.nl.
6: What's up everyone, this is Fed Legrand. Check out my show Dark Light Sessions every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
7: Turn up the heat.